0: Dat van ons moet winnen.
1: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.